Hadde din loon leif op jede draagvloer. Dat ziet zo dat er goed genoeg weer van alles. Door weer ook veel wien en schnaps te hebben. En dat die dan beschommelen. Dat is ook zo als dat met veel landen in de wereld is in deze tijd. Want er goed genoeg is van alles, dan denken mensen dat ze zich dat verdient tegen ihre klokheid en vergeten van dem Herr God. En dat is eindelijk zo dat zo'n zeer schenend wohlhabend kan eindelijk in je recht zijn van God, zo wie dat in Israël ihre tijd als God deze boodschap to Israël geeft tegen Hosea. God had aan verschillende geschikt aan te worden dat ze van hem afgevallen waren, aber ze hadden daar niet naar gehoord. En nu zegt hij aan wohlhabend. Hij had aan al even geeft aan je recht, aber nu laat hij aan en stoot wohlhabend zijn, zodat ze zich ons aangeven wat er toe ere afgodsdienst en hoererie. Aber nu zegt hij Hosea nu aan, aan weten te laten dat ze bood worden uit er land zijn als gevangenen. Nu Hosea dat neende kapitel de derde vers. Die waren niet in dem Herr God zijn land blijven, aber Ephraim wordt terug naar Egypte gaan, en in Assyrië waren ze aanrennend eten. God had een bond gebracht met Abraham dat dat land weer op hem eert, en dat hij zijn bond met Abraham niet vergeten wordt, en ook zo met Moses en Dooft. Aber, of ze in er land worden blijven kennen, weer op de bedingung dat ze worden gehoorzaam zijn, tot God zijn woord. En nu wordt hij aan uit dat land uitnemen. En vriend, wanneer God zegt dat hij wat doen wordt, dan is dat geen halb holen, buiten van mensen boezen doen. En nu kom ik bij daar waar ik dat vergeet mal op hier, den zevende vers. En ik wil den nu lezen. De tijd wanneer ik aan bezeker word, is gekomen. De tijd voor raag is gekomen. Israël zal weten, de profeet is een Noah, de geestelijke man is rozend, wegen dat grootte van die godloosheid en die grote haas. Nu, wat is hier eigenlijk passiert? Israël heeft haar geestelijke weg gans verloren. En waarom? Nou, eigenlijk wegen de leider. Jaren terug, als ik in mijn predierdienst aanvang, werd door veel strijd red en christentum wegen vrijzijnheid en christentum. En dat einer zich aan God zijn woord hield. Dat weer strijd tussen die twee dingen. En ja, daar weer volk en veel reed, han en her, zonder die zich vasthielden aan God zijn woord, dachten zo, dat ze moesten voor den geloven strijden. En proeven die vrijzijnen te overreden, dat de Bijbel God zijn woord weer. Zonder die zich niet meer aan God zijn woord hielden, die vrijzijnen, jewe ver dat ze toen een hechere moed geheerde, dat zonen die zich aan God zijn woord hielden, maar ze eenvoudig waren. Aber dat weer aan een stoot in te worden dat de vrije zijnje niet zo'n hoge moed houden aan den die zich hielden. Dat zeem te tijde voor een dag dat deze goeie jonge mensen inleren deden in ihre scholen, dat ze brukten de gezaadse in het land niet gehoorzaam zijn. Dat geeft op steden veel trouble. Jo, de vrijzijnen en christentum houden en haar nu ook een moralische moed verloren. En dat is je dan zo als het ook wordt uitkomen. Wils iedereen wordt dat jij in God zijn moed is en je leert en onrecht wordt, wordt met de tijd op een boer gemaakt dat het eindelijk Noorheid is en er staat vrijzijnen. Hosea zei dat de profeet een Noor weer. Hier reed je dan van de valse profeten die dan rief waren in Israël. En dat is nu niet anders. Er zijn veel valse profeten, Ram, die allerhand verbrengen. En wanneer dat op een boer wordt dat het Noorheid is, dan vingen ze wat andere. Even haar zo'n vrijzijnen nog immer eenerlei gehoord dat ze met Ram gaan, en dat is dat de Bijbel niet God zijn woord is. Hoewel ik zei die, de Bijbel is God zijn woord. En vriend, ik wens ik kon dat klaar maken, dat een doont wat iedereen weer mag zeggen, de Bijbel is God zijn woord. Ik weet dat. Nee, ik kan dat niet behaupten met mensen kanst, maar ik zei dit, ik weet dat het God zijn woord is,
wils ek hy

Nu het neende kapitel de achte vers. Ephraim is een wachter met mijn God. Over de profeet is een slang en al zijn weg. Door is hoos en zijn God zijn huis. Nu allem nu waren door een paar zonen die nog ivrig waren voor God. En die deden dort falsch worden. Over dan zegt hij ook dat de profeet een slang weer. En dat is strenge reden. De vriezenen die nu maak aan zijn, hebben een grote hoos voor zonen die zich nog vasthouden aan God zijn woord. En die proeven dan ook voor alles wat mogelijk, goede christelijke programma af te snijden, zodat die niet zullen uitgegeven worden. En zoals ik gezegd heb, en er steht dat God zijn namen gebruikt wordt om aan te beden, wordt dat in veel steden sogar een beriemde ambte gebruikt als een vliegwoord. Het schoot. Negende vers. Die has ik hem dieper veredeld, zoals in de Gibeah dag. Daarom wordt hij er een godloosheid behouden. Hij wordt aan strofe voor er een zin. Du hast geen vraag, God wordt aan rechter voor er een zin. Die gefällt dat vielleicht nicht. Aber, vriend, dat is wat hij doen wordt. Tiende vers. Ik vond Israël in een wildnis. Ik zag jene voeders, zoals die eerste riepen, vieën, aan den vieënboom ten eerste maal. En ze gingen op Baal Peor, en zanderden zich af naar die schoond, en er ekelijet weer door nou, als wat ze leef hadden. Hij zegt dat hij Israël zo gevangen had, als wiendruwe in een wildnis, en de wienrank en vieënboom zijn beelden van de Israël-nation en een schrift. Dat komt voorken ver in de schrift. En Hosea maakt dat zeer klaar hier. En ze hadden niet bloos Baal of godsdienst en je viert, bedest en Samaria en Bethel, maar ze hadden ook veel Baal profeten en je stalt, als Ahab tjenig weer. Zijne vrouw Isabel had daar veel met te doen. En nu maakt God wat zeer klaar, de elfde vers. Ephraim is zo als een vogel. Zijn heerlijkheid wordt weichvliegen van je bord aan, en van dat mutterlief en van zwanger worden. God zegt dat irgend wat voor heerlijkheid dat ze mochten hebben, wordt verschwingen zoals van een vogel weichvliegt. Israël had te ene tijd een zeer grote invloed gehad op de ganze wereld, maar nu schijnt weer dat alles weich, zoals weichgevlogen. Twaalfde vers. Wanneer ze er het kinge ook opbrengen, dacht waar ik aan maken zoals ohne kinge, zodat er niet eener even gebleven is. En jo, ook wij aan, wanneer ik van aan wegdreien word. Dit is nog een van de gerechten die God op aanbrengen wordt. God had te Abraham versproken dat hij aan niet bloos dat land geven wordt, maar hij wordt zijn nakomen ook zijn vermeerderen. Hij had gezegd dat Abraham zijn nakomen, zo worden zijn als dat zand bij meer, en zo als de sterren zijn hemel. God had zijn verspreken gehouden, maar nu had dat valtje zindigd, en nu zegt hij toe aan dat er worden lang niet zoveel kinderen geboren worden, toe aan wegen zijn je recht op aan. Ze worden zeer veel weinig zijn. En dat wordt niet zijn dat er zoveel maart en zo wat wordt zijn, lever dat ze veel weinig kinderen worden haar. Hij zegt ook dat er niet eener wordt eeuwig gebleven worden. Dat meent niet dat hij dat valt kans vernichten wordt. Lever dat er niet eener wordt eeuwig gebleven zijn, die voor de Heer stonen wordt. En nu zegt God in de dertiende vers, Ephraim weer, zoals ik ook tieren zag, geplant en een aangename steed, over Ephraim wordt zijn kinge verbrengen naar de merda. Nu God had in die tijd nog niet gerecht gebracht op Tyrus, die weer tot die tijd een grote geschaad stoot, en dat noordelijke tjenigrijk Israël had dat gezien en neem Lea aan en wordt ook met de tijd een grote geschaad steed, dat weer zo als een feber schijnt, dat weer even een falschheid wil hebben en dat deed aan beschommelen. En nu zegt God in de 14e vers, Jef aan, o Heer God, wat was u aan jeven? Jef aan een mutterlief dat oftrieven deed, en dreeg je braste. Jo, ere vroers kunnen niet kinge ter welt brengen. Ze gingen dech een tijd lang zoals dat, God zien je recht, weer ab aan.
15. Vers. Al er een godloosheid is in Gilgal, dan dort is waar ik aan Hose deed. Ik wou aan uitdrijven van mijn huis voor al dat godloosheid van wat ze doen. Ik wou aan niet meer leef ha. Al er een chenisch zins zijn tegen aan. En als je zegt, God zegt u aan dat er een zind in Gilgal had zijn je recht op aangebracht, wanneer hij aan ook had leef gehad. Dat had zult een warning zijn te aan. Maar dat schijnt weer niet. Of ze nemen dat niet aan. God zei, hij wordt aan waar de rechter. En ze worden maar doorkomen dat aan zo wordt zijn, dat de Heer aan niet meer leef heeft. Zast hij in de vars. Ephraim is geschlagen. Er wartel is verdriegt. Die worden geen vrucht dragen. Jo, en wann ze wat verbrengen, doch wo ik dat liefste van er mutterlief aanbrengen. God zegt dat hij je recht brengen wordt niet bloos op dat vrucht van de eerd, aber ook op ere tjenge, ere nokomen. Nu de 17e vers. Mijn God wordt aan verschmieten, wil ze niet nur aan je hart hebben, en die worden wandere zennen, mank de nationen. Dat is zeer klar, wat de Heer hem zin heeft. Hij wordt den verstreien, mank de nationen en de welt, en die worden wandere zennen, niemals irgendwo werkelijk zu sich zijn. En die tegenstand zijn ook niemals terug van ihre Gefangenschaft aus der Nation. Einige zijn terug en vereenigde zich met de twee Judenstammen. Aber jemand heeft gezegd dat de Jude heeft den Namen gekregen, dat de Juden wandelen weer. En zum Teil wens is dat zo gewaast durch die hunderte en hunderte Jahre. Nicht bloß dort. Dat schijnt zo dat die in meest al die landen in de wereld te vinden zijn. En wanneer ze ook voor zoveel jaren mag die nationen zijn gewaast. Doch hebben ze zich immer geholen aan de waarheid dat ze Juden zijn. De andere nationen hadden niet kunt mank schmelten. Die zijn immer Duitse Juden gewaast of een Russische Jude. Niemals een Joodse Rust of een Joodse Duitslander gewaast. Die hebben immer er uitwies geholen. Dat is waarom die kunnen nog meer als 1000 jaar teruggaan naar Palestina en daar een Israël Tjenigrijk opstalen. Maar waarder dan en Hosea zijn tijd en loten, de tienstam komen niet terug. Leven vereenigde eenje van die zich met de twee Judenstam en werden daar in de Galilea am jagend. En daar werden je dan ook Jozef en Marie. Die werden je dan even van dat Judenstam. Also weer daar een grote uitspreide als God aan weg zegt. Jaren later als de twee stam van de Babylon gevangenschaft terugkomen, werden daar ook zonen van de andere stam die met den terugkomen. Babylon deed je dat Assyrien Tjenigrijk ook aannemen en also werden de tien stam ook een poort van de Babylonische gevangenschaft. Dat is even ook gezegd dat nu worden door maar zeer weinig Juden weten te woonstam, ze je hierde. Maar God weet dat, en dat is wat telt. En nu kom ik bij dat tiende kapitel, en wader. Dit kapitel is een zeer interessante kapitel. Dit is nog een dat poort, waar God daarvan redt dat hij je recht op aanbrengen wordt. Maar wie worden ook zien dat door wat een beet anders is in dit poort, God maakt dat klaar, zoals hij in dat achte kapitel zegt dat hij die niet meer wil leef ha, doch weer dat maar voor een korte stoot, dat weer niet op voor immer. Maar hier nu in dat tiende kapitel, dat God waarde je recht op aan uitspreken. En hier wo we zien dat dat oordeel van nog wat anders is, dat God zijn je recht op aanbrengen wordt. Aber das erste Vers wird vorher nicht recht verstanden. Das ist, was das sagt. Der tiende Kapitel, der erste Vers. Israel ist ein rechtlicher Weinrank. Er bringt Frucht für sich selbst. Da nur aus seiner Frucht sich vermehren deed, so vermehrt er seine Altore. Die hat sich strome Jätterbilder gemacht, da nur aus dort Godet vom Land wie. Er sagt hier nicht, dass Israel ein Weinrank wie, die nicht Frucht hat. Wils in die Zeit, als Hosea dit schreef, werden sie wohlhabend. Die werden
goed af. God deed aan schijnt nog zegenen. Aber hij deed aan ook woorden dat je recht op een weg weer. Wanneer hij ervan dat de wijnrank veel vrucht had, meent hij krijgt dat Israël weer goed af. Ze hadden een goede tijd. En daar weer veel dat het land verbracht. Daar weer een goede arnte. Aber wat de trouble weer, dat ze dat bloos voor zichzelf brachten. Die hadden geen gedanken voor de Heer er God. En dan denk ik aan wat de Heer Jezus van reed te zijn jongen, beschreven in Johannes 15, waar Jezus zei dat hij de ware wijnstok weer. Anders gezegd, Jezus zei te aan dat, maar dan hadden ze zo geveeld dat er een vereniging met God weer doordekt dat ze Joden waren, dat ze een verwantschap hadden met God, wil ze Abraham zijn nakomen waren. Aber als Jezus toe aan reed, weer dat niet langer zo. De Heer Jezus vonk aan en volk voor zichzelf ruut te ropen. Hij wordt dat hoopt zennen en dat volk dat hij roept en die aan nog volgen worden, wordt zijn lief zennen. Anders gezegd, ere verwantschaft met de Heer wordt niet langer dicht de Israël-nation zennen, leven we dat nu dicht de Heer Jezus zennen, zei maar. Hij weer nu de woorden de echte wijnstok. En zijn nafolger zijn nu de ranken. Nu trekken beten Hosea zijn tijd. God zei te zijn volk dat hij aan welhabend gemaakt had, maar zij hadden aan geen krediet gegeven daarvoor. Also wordt hij aan nu rechten. En zij worden zeer veel wijnen zijn en een korte stoot. Hij zei ook toe aan dat zij hadden zich dieper vertiefd en of Gods dienst, doorno als zij mij welhabend werden geworden. O, dat wij nu mochten de Heer eren voor wat hij voor ons gedaan heeft en iedere dag deed. Nu mij dat nächste Mal Gottes zeggen, mijn vrienden.